zwaar. Want dat zijn toch zo'n volgevuur. Zijn wij leder aan na de maanden. Ohne mich lassen ze het spelen. Denn nog hier bij ons gibt es Nächte, wo der Mond so wunderbar scheint. Und nog hier bij ons gibt es Leder, die schon so manches werden.